vliegen, hoezo is mijn körper? Ik bedacht het stad tot stal. Alles weer een kleiner, wat ook. Het werken werden nichtig.